0: mensen zwaar gewond geraakt bij een brand op een vrachtschip. Een van de slachtoffers is een brandweerman. De brand ontstond in het vrachtruim van het schip. Tientallen hulpverleners werden ingezet om het vuur te blussen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de grote prijs van Canada gewonnen. Het is voor de Mercedes-rijder al de vierde overwinning op een rij. Antonelli was sneller dan Lewis Hamilton en Max Verstappen. De teamgenoot van Antonelli, George Russell, startte aanvankelijk van op de polepositie en leek de race ook te gaan winnen, maar viel uiteindelijk uit. Daardoor vergroot Antonelli zijn voorsprong in het WK-klassement. En in de hoogste klasse van het voetbal is de landstitel van Club Brugge gevierd. Op de laatste speeldag van het seizoen kon de club nog de wedstrijd tegen AA Gent winnen met 5-0. Op die laatste speeldag werd ook Club Brugge doelman Simon Mignolet gehuldigd, want hij speelde de laatste wedstrijd van zijn carrière. Het afscheid komt op het juiste moment, zei.
1: Het is niet dat ik de keuze gisteren gemaakt heb. Het is een weloverwogen keuze. Als ik al meer zie hoe de afgelopen laatste weken en maanden vies is, medisch met mijn lichaam, dan weet ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Zelfs vandaag was het niet evident om aan aftrap te staan. De laatste paar dagen ben ik zelfs nog door mijn knie gegaan. Dus kijk, het lichaam heeft ook wel gezegd dat het op is.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht met temperaturen rond de 15 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen tot 31 graden dan. Meer op veertiennieuws.be.
2: Dit is de Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 3:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Oekraïnse regering wil dat er een spoedvergadering komt van de VN-veiligheidsraad na de grootschalige Russische drone- en raketaanval vorige nacht. Het Russische leger vuurde 600 drones en 90 raketten af op de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omliggende regio. Er werd ook opnieuw een Oreshnik-raket gebruikt. Dat is een supersnelle precisieraket die meer schade veroorzaakt. Bij de aanval vielen in totaal zeker 4 doden en meer dan 100 gewonden. Ook een gebouw van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN werd geraakt, net als de kantoren van de Duitse omroep ARD. De olieprijzen blijven nog altijd schommelen door de aankondigingen van de Amerikaanse president Trump over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran is de prijs van een vat ruwe olie met meer dan 5% gedaald. Trump liet gisteren verstaan dat de onderhandelingen met Iran over een einde aan de oorlog grotendeels rond zijn en dat het akkoord onder meer inhoudt dat de straat van Hormuz opnieuw open zal gaan voor scheepvaart. Sinds de start van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran eind februari is de prijs van ruwe olie fors gestegen. In het westen van Venezuela zijn honderden gevangenen in opstand gekomen in een gevangenis. Ze verzamelden op het dak en staken matrassen en lakens in brand. Uiteindelijk hebben de gedetineerden de controle over de gevangenis ook overgenomen. De gevangenen zouden in opstand gekomen zijn om te protesteren tegen de martelingen die ze moeten ondergaan. Politieagenten hebben de gevangenis intussen omsingeld en

0: zouden onder meer traangas afvuren. Mensenrechtenorganisaties waarschuwen al jaren voor de slechte leefomstandigheden in de Venezolaanse gevangenissen. En in de hoogste klasse van het voetbal is de landstitel van Club Brugge gevierd. Op de laatste speeldag van het seizoen kon Club nog de wedstrijd tegen AA Gent winnen met 5-0. Op die laatste speeldag werd ook Club Brugge doelman Simon Mignolet gehuldigd, want hij speelde de laatste wedstrijd van zijn carrière. Het afscheid komt op het juiste moment, zei hij.
1: Het is niet dat ik de keuze gisteren gemaakt heb. Het is een weloverwogen keuze. Als ik al meer zie hoe de afgelopen laatste weken en maanden vies is, medisch met mijn lichaam, dan weet ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Zelfs vandaag was het niet evident om aan aftrap te staan. De laatste paar dagen ben ik zelfs door mijn knie gegaan. Dus kijk, het lichaam heeft ook wel gezegd dat het op is.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht met temperaturen rond 15 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen tot 31 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
2: Dit is de Tijdloze.

0: Ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
2: De tijdloze

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Oekraïnse regering wil dat er een spoedvergadering komt van de VN-veiligheidsraad na de grootschalige Russische drone- en raketaanval vorige nacht. Het Russische leger vuurde 600 drones en 90 raketten af op de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omliggende regio. Er werd ook opnieuw een Oreshnik-raket gebruikt. Dat is een supersnelle precisieraket die meer schade veroorzaakt. Bij de aanval vielen in totaal zeker 4 doden en meer dan 100 gewonden. Ook een gebouw van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN werd geraakt, net als de kantoren van de Duitse omroep ARD. In Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verzorgd. Een boze menigte eiste dat de hulpverleners de lichamen van de overleden patiënten zouden overdragen. Maar dat is verboden omdat die lichamen juist nog zeer besmettelijk kunnen zijn. Bij de bestorming zouden volgens getuigen ook geschoten zijn, maar het is niet duidelijk of er ook slachtoffers vielen. Het is al het 3e gewelddadige, gelijkaardige incident op enkele dagen tijd. Zo werd er eerder ook al brand gesticht bij een opvangcentrum voor ebola-patiënten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN is het aantal verdachte gevallen van ebola intussen gestegen tot meer dan 900 in Congo. Ruim 100 besmettingen daarvan zijn bevestigd. In totaal zouden er volgens de Congolese overheid ook al ruim 200 doden geteld zijn. De olieprijzen blijven nog altijd schommelen door de aankondigingen van de Amerikaanse president Trump over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran. Is de prijs van een vat ruwe olie met meer dan 5% gedaald. Trump liet gisteren verstaan dat de onderhandelingen met Iran over een einde aan de oorlog grotendeels rond zijn en dat het akkoord onder meer inhoudt dat de straat van Hormuz opnieuw open zal gaan voor scheepvaart. Sinds de start van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran eind februari is de prijs van ruwe olie fors gestegen. En in de hoogste klasse van het voetbal is gisteravond de landstitel van Club Brugge gevierd. Op de laatste speeldag

0: van het seizoen kon club nog de wedstrijd tegen AA Gent winnen met 5-0. Op die laatste speeldag werd ook Club Brugge doelman Simon Mignolet gehuldigd, want hij speelde de laatste wedstrijd van zijn carrière. En dat afscheid komt op het juiste moment, zei hij.
1: Het is niet dat ik de keuze gisteren gemaakt heb. Het is een weloverwogen keuze. Als ik al meer zie hoe de afgelopen laatste weken en maanden fysisch mee is met mijn lichaam, dan weet ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Zelfs vandaag was het niet evident om aan aftrap te staan. De laatste paar dagen ben ik zelfs nog eens door mijn knie gegaan. Dus kijk, het lichaam heeft ook wel gezegd dat het op is.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog met temperaturen rond 15 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer. En temperaturen dan tot 31 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Dit is de Tijdloze.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto.

0: Een Mac voor je zaak of voor je hele afdeling. Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
1: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: De tijdloze live.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verzorgd. Een boze menigte eiste dat de hulpverleners de lichamen van de overleden patiënten zouden overdragen. Maar dat is verboden omdat die lichamen juist nog zeer besmettelijk kunnen zijn. Bij de bestorming zou volgens getuigen ook geschoten zijn, maar het is niet duidelijk of er ook slachtoffers vielen. Het is al het derde gewelddadige incident op enkele dagen tijd. Zo werd er eerder ook al brand gesticht bij een opvangcentrum voor ebola-patiënten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN is het aantal verdachte gevallen van ebola in Congo intussen gestegen tot meer dan 900. Ruim 100 besmettingen daarvan zijn ook bevestigd. In totaal zouden er volgens de Congolese overheid ook al ruim 200 doden geteld zijn. In een voorstad van Los Angeles in de Amerikaanse staat Californië probeert de brandweer nog altijd om een grote chemische tank af te koelen. Die dreigt te ontploffen omdat ze enkele dagen geleden oververhit is geraakt en ook defect is. In de tank zit ruim 25.000 liter aan chemicaliën. Bij een ontploffing zou dan een gifwolk kunnen ontstaan. Zo'n 50.000 buurtbewoners werden daarom uit voorzorg geëvacueerd. Intussen is in de tank een scheur ontstaan, waardoor de druk wat zou kunnen verminderen. Maar desondanks blijft het ontploffingsgevaar toch bestaan. De gouverneur van Californië heeft lokaal de noodtoestand afgekondigd. De Oekraïnse regering wil dat er een spoedvergadering komt van de VN-veiligheidsraad na de grootschalige Russische drone- en raketaanval vorige nacht. Het Russische leger vuurde 600 drones en 90 raketten af op de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omliggende regio. Er werd ook opnieuw een Oreshnik-raket gebruikt. Dat is een supersnelle precisieraket die meer schade veroorzaakt. Bij de aanval vielen in totaal zeker 4 doden en meer dan 100 gewonden. Ook een gebouw van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN werd geraakt, net als de kantoren van de Duitse omroep ARD. En in de hoogste klasse van het voetbal is de landstitel van Club Brugge gisteravond gevierd. Op de laatste speeldag van het seizoen kon Club nog de wedstrijd tegen AA Gent winnen met 5-0. Op die laatste speeldag werd ook Club Brugge doelman Simon Mignolet gehuldigd, want hij speelde de laatste wedstrijd van zijn carrière. Het afscheid komt op het juiste moment.

0: mens zijn.
1: Het is niet dat ik de keuze gisteren gemaakt heb. Het is een weloverwogen keuze. Als ik al meer zie hoe de afgelopen laatste weken en maanden vies is, medisch met mijn lichaam, dan weet ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Zelfs vandaag was het niet evident om aan aftrap te staan. De laatste paar dagen ben ik zelfs nog eens door mijn knie gegaan. Dus kijk, het lichaam heeft ook wel gezegd dat het op is.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog met temperaturen rond 15 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer. En temperaturen tot 31 graden dan. Meer op 14nieuws.be.
2: Dit is de Tijdloze.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: De tijdloze live.

0: tijdloze. Het is 6:00. Goedemorgen.
1: Club Brugge vierde zijn landstitel. In het voetbal won Club Brugge gisteravond de laatste match met 5-0 van AA Gent. Tressoli scoorde 3 keer en is zo topschutter van de competitie met 19 doelpunten. Nu voor de wedstrijd werd doelman Simon Mignolet gehuldigd die zijn laatste wedstrijd speelde. Het afscheid komt op het juiste moment, zegt hij.
2: Het is niet dat ik de keuze gisteren gemaakt heb. Het is een weloverwogen keuze. Als ik al in mijn zie hoe de afgelopen laatste weken en maanden vies is, medisch met mijn lichaam, dan weet ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Zelfs vandaag was het niet evident om aan aftrap te staan. De laatste paar dagen ben ik zelfs nog door mijn knie gegaan. Dus kijk, het lichaam heeft ook wel gezegd dat het op is.
1: Ja, ondanks het verlies bij club maakt Gent wel nog kans op Europees voetbal. Gent eindigt als 5e in de Champions Playoffs nadat KV Mechelen met 3-0 verloor bij Sint-Truiden. Gent neemt het later dan ook nog op tegen Racing Genk voor een plek in dat Europees voetbal. En vice-kampioen Union won dan weer de Brusselse derby van Anderlecht. Het werd 5-1 in een duel waar niks meer op het spel stond. En dan hockey, want daar zijn de Waterloo Ducks de kampioen van België. Het versloeg in de terugwedstrijd van de finale Brakschata met 2-3. De Wat Ducks pakken hun 6e titel in de clubgeschiedenis. Maar ze hebben er lang op moeten wachten, zegt speler Victor Wegnee.
3: Lang gewerkt voor de club. Ik denk dat 12 jaar gewerkt. 5 of 6 finale verloren. En dat was een hele moeilijke wedstrijd. We wisten dat. Maar de meest belangrijke was winnen en kampioen worden. En bedankt die meneer boven.
1: Ja, en bij de vrouwen was de landstitel voor Gantoise na een 1-0 overwinning eerder of die avond tegen Dragon. Voor Gantoise is het de 5e titel in 6 jaar tijd. Zowel in Nederland als in Frankrijk zijn gisteren zwemmers in moeilijkheden geraakt en overleden. In Nederland waren er problemen in wel bij de Duitse grens en in de provincie Overijssel. De zwemmers kwamen in moeilijkheden in een meer- en recreatievijver. In Frankrijk zijn 2 zwemmers verdronken in de zee, niet ver van Bordeaux in het zuiden van het land. Bij ons werd gisteren een man bewusteloos uit het water gehaald in het recreatiedomein De Nekker in Mechelen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het wordt weer een zonnige en ook wel ja, hete dag met temperaturen tussen 26 en 31 graden. Aan zee is het wel wat frisser, tot 22 graden. Morgen halen we 32 graden.
0: De tijdloze. Dit is de tijdloze.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht, hè.
2: Rustig, Sian.
1: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de muur, hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
5: Vrouw Wies.
6: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op Volvo.

0: De tijdloze live.
1: Dolby Keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Oh, een nieuw toestel. Onze oude was toch goed?
3: Sorry, Parties WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promokoken. Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
5: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
6: Tartaratata.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedemorgen.
8: Veel zwemmers raakten in de problemen. In Nederland waren er problemen in wel bij de Duitse grens en in de provincie Overijssel. De zwemmers kwamen in moeilijkheden in een meer en een recreatievijver. In Frankrijk zijn twee zwemmers verdronken in de zee, niet ver van Bordeaux in het zuiden. 32 anderen raakten in de problemen. Bij ons werd gisteren een man bewusteloos uit het water gehaald in het recreatiedomein De Nekker in Mechelen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Na de zware Russische aanval op de hoofdstad Kiev zaterdagnacht. Er waren toen 100 raketten en drones afgevuurd en er vielen 4 doden en meer dan 100 gewonden. Er werd opnieuw ook een supersnelle precisieraket die meevaraarschade veroorzaakt gebruikt. Verschillende Europese leiders hebben de Russische aanval veroordeeld die volgens hen specifiek op burgers was gericht. In het voetbal heeft Club Brugge de nieuwe landstitel gevierd met een 5-0 zege tegen AA Gent. Tressol die scoorde 3 keer en is zo de topschutter van de competitie met 19 doelpunten. Voor de wedstrijd werd de doelman Simon Mignolet gehuldigd, die zijn laatste wedstrijd speelde. Een emotioneel moment, zegt hij.
9: Het was een heel erg mooie dag. Het was ook het ideale scenario met de wedstrijd van donderdag om dan rustig naar die wedstrijd toe te leven. En ik heb ervan genoten, dus ik kan niet meer zeggen dan dat. Het was eventjes moeilijk met de emoties voor de aftrap, maar ik denk dat dat daar ook wel bij hoort. Zeker als je dan je familie daar op het veld ziet staan.
8: Ja, ondanks het verlies bij club maakt Gent wel nog kans op een Europees ticket. Gent eindigde als 5e in de Champions Playoffs nadat KV Mechelen met 3-0 verloor bij Sint-Truiden. Gent neemt het later nog op tegen Racing Genk voor een plek in Europa. En de vice-kampioen Union won de Brusselse derby van Anderlecht. Het werd 5-1 in een duel waar niets meer op het spel stond. In het hockey dan is de Waterloo Ducks de kampioen van België. Het versloeg in de terugwedstrijd van de finale brak Schata met 2-3. De Wat Ducks pakken hun 6e titel in de clubsgeschiedenis, maar ze hebben er lang op moeten wachten, zegt speler Victor Wagner.
10: Lang gewerkt voor de club. Ik denk dat 12 jaar gewerkt. 5 of 6 finale verloren. En dat was een hele moeilijke wedstrijd. We wisten dat. Maar de meest belangrijke was winnen en kampioen worden. En bedankt die meneer boven.
8: Bij de vrouwen was de landstitel voor Gantoise na 1-0 overwinning eerder die avond tegen Dragon. Voor Gantoise is het de 5e titel in 6 jaar tijd. Het wordt weer een zonnige en hete dag vandaag met temperaturen tussen 26 en 31 graden. Aan zee is het wel wat frisser tot 22 graden en morgen halen we zelfs 32 graden.

0: deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
3: Immoscoop!
4: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
1: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
2: Och, jongens.
1: Dat is wel een naald, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man!
7: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 60.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, maar het is WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
3: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
4: Want knock, knock.
3: Who's there?
4: Justin.
3: Justin who?
4: Just in time to start investing.
3: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Just in time, that happened.
3: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: De tijdloze.
6: Hey fucking hey, this is Jared.
7: And Matt.
6: And we're Kings of Leon.
8: Hey, this is Paolo Nutini.
9: Hello, this is Andy McCluskey.
10: And this is Paul Humphreys, and we are from Orchestral Maneuvers in the Dark.
9: And we are here with you on Die Tijdloze. Hey!

0: greenhousetalent.com. Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig, schat.
1: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Ken dit? KBC beweegt met je mee. De Tijdloze live.
5: De Tijdloze. Het is 8:00. Goedemorgen.
6: Veel zwemmers raakten in de problemen. In Nederland waren er problemen gisteravond in Wel bij de Duitse grens en in de provincie Overijssel. De zwemmers kwamen in de moeilijkheden in een meer en een recreatievijver. In Frankrijk zijn dan weer twee zwemmers verdronken in de zee, niet ver van Bordeaux in het zuiden. 32 anderen raakten ook in de problemen. Bij ons werd er gisteren een man, een bewusteloos, uit het water gehaald uit het recreatiedomein De Nekker in Mechelen. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De kans bestaat dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd tijdens een bezoek aan India. Er ligt een goed plan op tafel, zegt hij, maar het duurt gewoon even voor we daar reactie op krijgen.
7: We thought we might have some news last night, maybe today. I wouldn't read too much into it. It takes a little while to hear back. We have what I think is a pretty solid thing on the table. As the president said, he's not in a hurry. He's not going to make a bad deal. So let's see what happens.
6: Ja, de onderhandelaars praten vooral over een verlenging van het tijdelijk staakt het vuren van 60 dagen en ook een versoepeling van de blokkade van de straat van Hormuz. Door de positieve signalen over een mogelijke deal zijn de internationale olieprijzen dus ook gedaald tot het laagste punt in 2 weken tijd. In het voetbal heeft Club Brugge de nieuwe landstitel goed gevierd met nog een 5-0 zege tegen A-Gent gisteravond. Dressel die scoorde 3 keer en is zo topschutter van de competitie met 19 doelpunten. Voor de wedstrijd werd de doelman Simon Mignolet gehuldigd die zijn laatste wedstrijd speelde. Clubaanvoerder Hans van Aken liet voor de gelegenheid de kapiteinswand aan Simon Mignolet en hij is ook dan blij dat zijn doelman een mooi afscheid heeft gekregen.
8: Ik denk gewoon dat alles gewoon perfect samenvalt. Vooral voor de man die hier naast mij staat, Simon. Donderdag kampioen spelen, die tweede ster binnenhalen. Vandaag ook weer 5-0 winnen. Ik denk dat dat voor hem het perfecte scenario was om afscheid te nemen. En we denken dat we heel blij zijn als groep om hem dat te kunnen geven.
6: En vice-kampioen Union won gisteren weer de Brusselse derby van Anderlecht. Het werd een 5-1 duel waar niks meer op het spel stond. In het hockey heeft Waterloo Ducks de landstitel gepakt. Het versloeg in de terugwedstrijd de finale, brak schade met 2-3. De Wat Ducks halen hun 6e titel in de clubgeschiedenis ooit. Bij de vrouwen is de landstitel voor Gantoise na een 1-0 overwinning tegen Dragon. Voor Gantoise is het al de 5e titel in 6 jaar tijd. Het wordt weer een zonnige en hete dag vandaag. Temperaturen tussen 26 en 31 graden. Aan zee is het een beetje frisser, maar nog altijd wel redelijk warm. 22 graden. Morgen wordt het ook opnieuw zomers met 32 graden dan.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Just in time to start investing.
1: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, Adam.
1: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: Ricci, citroen met framboos.

0: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: De tijdloze.
2: Dit komt uit de jaren 90.

0: de tijdloze. Golden Years.
1: 1992.
2: In 1992 mogen we ook dichter bij huis blijven als we het over muziek van toen hebben. Want de Nederlandse band The Scene brengt dat jaar de opvolger van Blauw uit. En die heet Open. En dat is ook een schot in de roos. Ze spelen alle grote en kleine festivals in ons land plat door hun unieke en herkenbare sound. Het charisma van de frontman en de grootste theatrale teksten. Luister maar naar de titelsong Open en The Scene.
1: De tijdloze.
0: Golden Years.
1: 1992.

0: aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, maar mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
5: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
6: Open op Pinkstermaandag.
7: Dovi-keuken.
5: Wij maken uw keuken in België.
8: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
9: De tijdloze.
10: Niet kapot te krijgen, Jan. Gelijk als Willy zeggen in de camper.

0: De Tijdloze live.
1: Tijdloze. Het is 9 uur. Goedemorgen.
2: Een hondenkweker uit Dessel moet stoppen. Vlaams minister

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
2: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
1: En met extra korting.
2: Let's go.
1: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: De tijdloze live.
4: Een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verzorgd. Een boze groep mensen eiste dat de lichamen van de overleden patiënten overgedragen zouden worden. Maar dat mag niet, omdat die lichamen juist nog zeer besmettelijk kunnen zijn. Het is al het derde gelijkaardige incident in enkele dagen. In Congo zouden intussen al meer dan 200 doden zijn door ebola. En de Wereldgezondheidsorganisatie telde ook al meer dan 900 verdachte gevallen. De kans bestaat dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd tijdens een bezoek aan India. Er ligt een goed plan op tafel, zegt hij, maar het duurt gewoon nog even voor we daar reactie op krijgen.
5: We dachten we might have some news last night, maybe today. I wouldn't read too much into it. Takes a little while to hear back. We have what I think is a pretty solid thing on the table. As the president said, he's not in a hurry. He's not going to make a bad deal. So let's see what happens.
4: De onderhandelaars praten vooral over een verlenging van de gevechtspauze met 60 dagen en ook een versoepeling van de blokkade van de straat van Hormuz. Door de positieve signalen over een mogelijke deal zijn de internationale olieprijzen intussen gedaald tot het laagste punt in 2 weken tijd. In het voetbal heeft Club Brugge de nieuwe landstitel gevierd met nog een 5-0-zege tegen A-Gent gisteravond. Dersoldi scoorde 3 keer en is zo de topschutter van de competitie met 19 doelpunten. Voor de wedstrijd werd doelman Simon Mignolet gehuldigd, die zijn laatste wedstrijd speelde. Clubaanvoerder Hans van Aken liet voor de gelegenheid de kapiteinsband aan Simon Mignolet. Hij is blij dat zijn doelman een mooi afscheid heeft gekregen.
6: Ik denk gewoon dat alles gewoon perfect samenvalt. Vooral voor de man die er naast mij staat, Simon. Donderdag kampioen spelen, die tweede ster binnenhalen. Vandaag ook weer 5-0 winnen. Ik denk dat dat voor hem het perfecte scenario was om afscheid te nemen. En we denken dat we heel blij zijn als groep om hem dat te kunnen geven.
4: En vice-kampioen Union won gisteravond de Brusselse derby van Anderlecht. Het werd 5-1 in een duel waar niks meer op het spel stond. Het wordt een zonnige en opnieuw ook een hete dag met temperaturen tussen 26 en 31 graden. Aan zee is het wel wat frisser, tot 22 graden. Morgen opnieuw een zomerse dag en dan tot 32 graden.
7: Dit is de tijdloze.

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible. Oh, een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
3: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1+1, gratis. Dus smeer hem

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dat?
2: C'est bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
1: Oh, wauw. Oh.
3: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
3: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
1: Oh.
3: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
4: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: De tijdloze.
6: Lijkt dat iedereen Oostende zijn, niet kapot te krien.

0: Luister vrijdagochtend vanaf 7 uur en win tijdloze tickets voor het optreden van jouw favoriete band. De Tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: laatste, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promokoken. Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
2: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
3: Tartaratata.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: De tijdloze. Het is 10 uur. Goedemorgen.
5: Een man raakte gewond bij een schietpartij. In Diksmuiden in West-Vlaanderen heeft een man levensgevaarlijke verwondingen opgelopen. Een schotwonde in zijn buik onder meer, nadat er werd geschoten. De politie heeft zes...
6: De tijdloze live.
7: ...gevoerd naar het ziekenhuis. Op dit moment kan ik niet veel meer informatie delen. De politie is bezig nog met onderzoek ter plaatse. En ik heb er alle vertrouwen in dat ze snel alle bewijzen zullen verzamelen, zodanig dat de rust in onze stad snel kan...

0: Oh, wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: De tijdloze live.
4: Een nieuwe thuis te geven. De kans bestaat dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump gezegd, maar nu ook de buitenlandminister Marco Rubio tijdens een bezoek aan India. De onderhandelaars praten vooral over een verlenging van de gevechtspauze met 60 dagen en een versoepeling van de blokkade van de straat van Hormuz. Maar dat is nog altijd een moeilijke kwestie, zegt Midden-Oosten-expert Kawa Hassan.
5: De kwestie is, devils is in the details, details. Voor Iran schijnt heel belangrijk te zijn, hoe ga je dat formuleren in een akkoord, het openen van staat van Hormuz. Want Iran zegt nu, nadat zij de staat van Hormuz hebben helemaal dichtgetimmerd, nu hebben zij nieuwe macht, een nieuwe invloed. En dat willen zij niet zomaar natuurlijk opgeven. Dus de vraag is, wat voor compromis wordt hier gesloten?
4: En op de omstreden Enhanced Games in Las Vegas is er dan toch een wereldrecord gebroken. Op die games is doping toegestaan om zoveel mogelijke wereldrecords te breken. Maar dat is alleen de Griek Golomeyev gelukt in 50 meter vrije slag zwemmen. Hij zwom 700ste sneller dan het wereldrecord, maar zijn tijd wordt niet officieel erkend. De Griek krijgt van de organisatie wel een premie van $1 miljoen. Op de Enhanced Games komt veel kritiek van internationale sportbonden, omdat het ook gevaarlijk is. Het wordt weer een zonnige en bloedhete dag vandaag. Temperaturen tussen 26 en 31 graden. Aan zee is het wel wat frisser bij zo'n 22 graden. En morgen wordt opnieuw zomers bij 32 graden dan.
6: De tijdloze. Dit is de tijdloze.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED-TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
3: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting. Relax.
4: Het is Toyota.
3: Info en voorwaarden op toyota.be.
5: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
6: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
7: Open op Pinkstermaandag.
6: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
8: De tijdloze.
9: Dit komt uit de jaren 80.

0: op de tijdloze. Golden Years.
1: 1992.
2: We bevinden ons in het Golden Year 1992 als Red Hot Chili Peppers onder platenlabel Warner met hulp van wonderproducer Rick Rubin Blood, Sugar, Sex, Magic maken. Het blijkt de grote poort naar een breed publiek. Te danken aan nummers als Give It Away, maar toch vooral de gedroomde hit Under the Bridge. Red Hot Chili Peppers.
1: De tijdloze.
0: Golden Years.
1: 1992.

0: Vrouwies.
1: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend. Richie.
5: De tijdloze.
6: Hi, this is Moby.
7: And I'm Leanne Lahabas.
8: We are the Stereophonics.
5: De tijdloze.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
4: Oh, amai, die ceviche was lekker.
1: Ja, hè.
5: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
4: Schat, blijf kalm.
1: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ik met malaria in het ziekenhuis.
4: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
6: Immo's Koopman.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
10: promokoken.
11: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
9: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu één schaaltje van 130 gram kopen plus één gratis.
11: Tartaratata.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Het is Bolt in de Haagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
13: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
14: Oh, zoveel video's!
13: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
15: De tijdloze. Het is 11 uur. Goedemorgen.
16: Een man raakt gewond bij een schietpartij. In Diksmuiden, West-Vlaanderen, heeft een man levensgevaarlijke verwondingen opgelopen door een schotwonde in zijn buik. De politie heeft 6 verdachten vanmorgen opgepakt na een schietpartij en ze worden momenteel ondervraagd. Het parket onderzoekt of er een link is ook met het drugsmilieu. De feiten speelden zich vanmorgen vroeg af in de stationsbuurt, vertelt de burgemeester.
17: In de vroege ochtend, rond 5 uur, is er een schietincident geweest bij het oude stationsgebouw. Bij 1 persoon zwaar gewond is geraakt en die is afgevoerd naar het ziekenhuis. Op dit moment kan ik niet veel meer informatie delen. De politie is bezig nog met onderzoek ter plaatse. En ik heb er alle vertrouwen in dat ze snel alle bewijzen zullen verzamelen, zodat de rust in onze stad snel kan terugkeren.
16: In Rennes, in het westen van Frankrijk, heeft de politie het lichaam van een jongen van 12 gevonden met een natte handdoek rond zijn nek. Een visser sloeg alarm toen hij een kind hoorde schreeuwen. Toen de hulpdiensten ter plaatse

0: Hoogstraten Aardbeien. Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
1: De tijdloze live.

0: aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
1: En voor mijn pensioen?
2: Tweede of derde pijler, juffrouw?
1: Wat blieft?
2: En hebt u een VAPZ?
1: Wat?
2: Wat is een VAPZ, juffrouw?
1: Ik weet niet.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
4: De tijdloze.
5: Dit komt uit de

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Oh, wauw. Oh.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
1: Cool.
2: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
1: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
4: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
5: Open op Pinkstermaandag.
6: Dovi Keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
7: De tijdloze.
8: Of gelijk dat Widder en Roeselaar zo zeggen, niet kapot te krijgen.

0: Luister vrijdagochtend vanaf 7 uur en win tijdloze tickets voor het optreden van jouw favoriete band. De Tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: Voilà, dus het nieuws kan beginnen. In de Leijzenwinkel werd 2 keer overvallen in 4 dagen tijd. En dat gebeurde in Linkebeek in Vlaams-Brabant. Dat schrijft het nieuwsblad en is ook bevestigd door de politie. Een jongen van 16 uit Ukkel viel de supermarkt binnen met een mes, zegt de commissaris.
1: De feiten vonden plaats op zaterdag 16 mei. Dus iets na 19 uur zijn daar 2 personen de winkel binnengestormd. Dan aan de kassa met een mes de bedieners van de winkel bedreigd en de inhoud van de kassa gevraagd. En we dan de vlucht kunnen nemen met de inhoud van met het geld. En dan een paar dagen later, op woensdagavond, iets na 19 uur, de winkel 2 keer overvallen helaas. En toen ging het over 1 persoon die eveneens gewapend met een mes het inhoud van het geld van de kassa opgeëist heeft.
0: In Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Hij werd vanmorgen vroeg neergeschoten in zijn buik in de buurt van het station. De politie heeft 6 verdachten opgepakt. Zij worden momenteel ondervraagd. Het zouden mensen uit de buurt van Diksmuiden zijn. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. En net vandaag zijn er in Diksmuiden...
2: De tijdloze live.
0: 1500 kinderen weg en bijna een kwart deed dat meerdere keren, zegt Child Focus.
3: Er zijn heel veel verschillende redenen waarom jongeren weglopen, maar de rode draad erin is toch wel vaak dat ze in een

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: De tijdloze live.
4: Koppel er samen overheen liep in de buurt van een populaire waterval. Ze vielen zo'n 20 meter naar beneden. Reddingswerkers hebben de twee lichamen na een zoekactie uit het water gehaald. Dodelijke ongelukken op zo'n plaatsen zijn niet uitzonderlijk, doordat sommige bruggen verouderd zijn. Het is opnieuw een heel zonnige namiddag. Temperaturen tot 31 graden, 27 graden aan zee. Morgen hetzelfde weer, wel wat koeler aan zee tot 25 graden.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
2: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
3: Open op Pinkstermaandag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: De tijdloze.
5: Dit komt uit de jaren 60.

0: de tijdloze. Golden Years.
1: 1992.
2: In 1992 laat Sinead O'Connor nog eens van zich horen. Want is dat jaar te gast op Saturday Night Live om haar nieuwe single te brengen. Maar aan het eind van haar performance scheurt ze voor het oog van heel Amerika een foto van de paus doormidden en roept ze Fight the Real Enemy. Het levert haar een levenslange ban op van de populaire televisieshow en extra reclame voor als single Success Has Made a Failure of Our Home. Uit het album Am I Not Your Girl. Dit is Sinead O'Connor.
1: De tijdloze.
0: Golden Years.
1: 1992.

0: Upgrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Want knock, knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Justin, time to start investing.
0: Nice, Justin. Want Keytrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, that happened.
0: Keytrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: Ritchie, citroen met framboos.
4: Ritchie, Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend.
0: Ritchie.
6: De tijdloze.
7: Het is 1 uur. Goedemiddag.
8: 5 medewerkers van de lijn raken gewond na agressie op de kusttram. Dat gebeurde gisteren in De Haan in West-Vlaanderen. Dat meldt het laatste nieuws. De lijn vertelt wat er gebeurde.
9: Gisteravond, bij de Haan-Vossenslag, waren er verschillende reizigers op de kusttram die geen veldig vervoerbewijs hadden. Ja, ze zijn proberen weg te lopen, de controleurs hebben ze proberen tegenhouden. Dat is uitgedraaid in een serieuze agressiegeval. Ik heb nog geen details over welke verwondingen dat ze juist hebben, maar het was wel een serieuze agressie. We hebben ook de camerabeelden aan de politie bezorgd voor het verder onderzoek.
8: In Linkenbeek in Vlaams-Brabant werd een Delhaize-winkel 2 keer overvallen in 4 dagen tijd. Dat schrijft het nieuwsblad en is bevestigd door de politie. Een jongen van 16 uit Ukkel viel de supermarkt binnen met een mes, zegt de commissaris.
10: En toen ging het over 1 persoon die eveneens gewapend met een mes de nood van het geld van de kassa opgeëist heeft. We hebben die tijdens een uitzoeking bij zijn thuis daar kunnen aantreffen, meegenomen naar het bureau voor verhoor. Is dan de dag nadien voorgeleid voor de jeugdrechter in Brussel. En daar wou de jeugdrechter hem plaatsen in een besloten instelling. Maar wegens plaatsgebrek kon dat niet plaatsvinden. Dus ze daar naar huis kunnen gaan.
8: Vorig jaar zijn er elke dag 5 kinderen van huis weggelopen. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Child Focus. In totaal liepen er zo'n 1500 kinderen weg. Bijna een kwart deed dat meerdere keren. Op de Kunstberg in Brussel is vandaag een actie van Child Focus om hier meer aandacht voor te vragen. Er zijn ook getuigenissen van jongeren. En deze jongeman was 11 toen hij wegliep.
11: Ik moest nog een maandje verblijven in internaat. Maar dan ben ik beginnen weglopen. Ik had het gehad met thuis, internaat, alles. Ik had geen vrienden, niks. Mijn ouders waren aan het huilen. Ik had echt heel veel spijt dat ik wegliep. Maar waarom dat ik altijd wegliep en toch zoveel spijt had, zou ik nooit mezelf kunnen begrijpen of kunnen uitleggen. Die tijden waren gewoon veel te moeilijk.
8: In Indonesië en Azië zijn 2 Oostenrijkse toeristen om het leven gekomen nadat een hangbrug instortte. De brug bezweek toen het koppel er samen overheen liep in de buurt van een populaire waterval. Ze vielen zo'n 20 meter naar beneden. Reddingswerkers hebben de 2 lichamen na een zoekactie uit het water gehaald. Dodelijke ongelukken op zo'n plaatsen in Indonesië zijn niet uitzonderlijk, doordat sommige bruggen...
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
13: De tijdloze live.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
3: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
1: Open op Pinkstermaandag. Dovi
3: keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: De tijdloze. Niet kapot te krijgen, gelijk wij van Snoze zeggen.

0: Tijdloze.
1: Er spelen binnenkort een heleboel tijdloze bands live in ons land. En jij kan er gewoon gratis bij zijn. Massive Attack. 10cc.

0: Luister vrijdagochtend vanaf 7 uur en win tijdloze tickets voor het optreden van jouw favoriete band. De Tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: Goedenavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht.
2: Rustig,
1: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Dan moet ik daar nachtje blijven. Dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
5: Vrouw Wies.
6: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
7: De tijdloze. Het is 2:00. Goedemiddag.
8: 5 medewerkers van de lijn raken gewond na agressie op de kusttram. Dat gebeurde gisteravond in De Haan in West-Vlaanderen en dat meldt het laatste nieuws. Verschillende reizigers op de kusttram hadden geen vervoersbewijzen en toen er een controle was, liepen ze weg. De controleurs wilden ze tegenhouden, maar dat eindigde in een vechtpartij, zegt de lijn.
9: Ik heb nog geen details over welke verwondingen dat ze juist hebben, maar het was wel een serieuze agressie. We hebben ook de camerabeelden aan de politie bezorgd voor het verder onderzoek.
8: In het centrum van Tubeke in Waals-Brabant, net over de taalgrens, woedt een zware brand in een kledingdepot. Bij de brand komt veel rook vrij die mogelijk giftig is. Daarom is het gemeentelijke rampenplan afgekondigd en wordt de omgeving van het depot ontruimd. Vorig jaar zijn er elke dag 5 kinderen van huis weggelopen. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Child Focus. In totaal liepen er zo'n 1500 kinderen weg. Bijna een kwart deed dat meerdere keren. Op de Kunstberg in Brussel is vandaag een actie van Child Focus om hier meer aandacht voor te vragen. Er zijn ook getuigenissen van jongeren. Anne-Sophie was 19 toen ze wegliep.
10: Ik was eigenlijk precies boos op iedereen, op heel de wereld. Ik weet dat ik in de ochtend ben ik ook echt opgestaan. En ik herinner mij wel dat ik zo wat mails van school kreeg dat mij enorm veel stress gaven. Ik heb toen een paniekaanval gehad. En daarna heb ik echt gewoon heel impulsief gehad van het is goed geweest, ik pak mijn zak.
8: En voetbalclub Standaar gaat volgend seizoen zijn thuiswedstrijden tegen Charleroi spelen zonder supporters van die club. Standaar heeft dat beslist nadat de Waalse derby afgelopen weekend ontspoorde. Standaar verloor de match met 0-2 en meteen na afloop braken er gevechten uit tussen de supporters. Charleroi-fans zijn volgend seizoen dus niet welkom in Luik en Standaar wil ook geen eigen supporters in de tribunes in Charleroi. Na volgend seizoen moet er dan een evaluatie komen. Het is opnieuw heel zonnig deze namiddag. Temperaturen tot 31 graden, 27 graden aan zee. Morgen hetzelfde weer, wel wat koeler aan zee tot 25 graden.

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promokoken.
4: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
2: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
4: Tartaratata.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes. Nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED-TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
8: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
9: Ja, schatke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
10: Immoscoopman!
9: Immoscoopman?
10: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
8: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
10: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
8: Ja.
10: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
10: Immoscoop, man!
12: Bij Beobank krijgt u vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
13: Het is Bol Tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting en Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
14: De tijdloze.
15: Dit komt uit de jaren 80.

0: op de tijdloze. Golden Years.
1: 1992.
0: Deze week is op de tijdloze radio Golden Year 1992 aan de beurt. En tot dan was hip-hop vooral iets dat gemaakt werd in steden, maar Arrested Development brengt daar verandering in. Ze brengen hun album 3 Years, 5 Months and 2 Days in the Life of uit. Een plaat met integere songs over daklozen en slimme observaties over slavernij. Het is gedaan met East Coast en West Coast. Hier is het Amerikaanse platteland met Arrested Development en deze Mr. Wendell.
1: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 1992.

0: laatste, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Oh, amai, die cv'tje was lekker.
3: Ja, hè.
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt
2: niet. Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
3: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
5: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
3: Tartaratata.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: De tijdloze. Het is 3 uur. Goedemiddag.
8: Grote brand zorgt voor veel overlast. In het centrum van Tubeke in Waals-Brabant, net over de taalgrens, woedt een zware brand in een kledingdepot. Bij de brand komt veel rook vrij die mogelijk giftig is en ook de gevaarlijke stof asbest zou vrijgekomen zijn. Het gemeentelijke rampenplan is afgekondigd en de brandweer van Tubeke heeft ook versterking gevraagd aan de korpsen van andere gemeenten. Aan de inwoners van Tubeke wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden en ook in Halle worden maatregelen genomen, zegt de burgemeester.
9: Als het de windrichting wat ons betreft wel gunstig en dat mensen dus niet in paniek moeten slaan, de ramen en deuren dicht houden lijkt op dit moment voldoende. Wij als stad nemen natuurlijk ook wel onze voorzorgsmaatregelen wat betreft het evenement in buitenlucht, onze kunst de Bois des Arts. Dus vandaar dat we uit voorzorg ook daar de evacuatie zijn gestart en de rest van het evenement ook annuleren.
8: In De Haan in West-Vlaanderen zijn gisteravond 5 medewerkers en 2 agenten naar het ziekenhuis gebracht na een vechtpartij op een kusttram. Er waren verschillende reizigers zonder vervoersbewijs en toen medewerkers van de lijn die reizigers wilden controleren, werden ze aangevallen en raakten ze gewond, zegt de lijn.
10: Ik heb nog geen details over welke verwondingen dat ze juist hebben, maar het was wel een serieuze agressie. We hebben ook de camerabeelden aan de politie bezorgd voor het verder onderzoek.
8: In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag recordtemperaturen gemeten tot 33,5 graad in de buurt van de hoofdstad Londen. Nog nooit was het in dat land zo warm op een dag in de maand mei. Ook in Frankrijk is het deze week uitzonderlijk warm. Gisteren is een vrouw overleden door oververhitting tijdens een competitie van de sport High Rocks in Lyon in het zuiden van het land. Komende donderdag kan het in Frankrijk nog warmer worden tot 39 graden in de stad Bordeaux. En op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Elise Mertens zich vlot geplaatst voor de tweede ronde. Ze klopte de Duitse Tatjana Maria in 2 sets. Het werd 7-5 en 6-0. Later vandaag speelt ook onze landgenoot Rafael Collignon nog zijn match in de eerste ronde in Parijs. Het is opnieuw heel zonnig deze namiddag. Temperaturen tot 31 graden, 27 graden aan zee. Morgen hetzelfde weer, wel wat koeler aan zee tot 25 graden.
11: Dit is de tijdloze.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: De tijdloze.
2: Dit komt uit de jaren 90.

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Wow,
0: vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
2: Ritchie, citroen met framboos.
3: Ritchie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
5: Ritchie. Oh, een nieuw toestel. Onze oude was toch goed?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
8: Oh, wauw. Oh.
9: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
8: Wow.
9: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
8: Oh.
9: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
8: Yuzu.
9: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: De tijdloze.
11: Niet kapot te krijgen. Lekker als Sverre in Willebroek zou zeggen.

0: luister vrijdagochtend vanaf 7 uur en win tijdloze tickets voor het optreden van jouw favoriete band. De Tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: kosten. Met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting. En Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht hè.
3: Rustig,
2: het niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
3: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
7: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
9: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
11: Tartaratata.
9: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: De tijdloze. Het is 4 uur. Goedemiddag.
13: Heel wat mensen moeten ramen en deuren gesloten houden door een grote brand. In het centrum van Tubeek in Waals-Brabant, net over de taalgrens, was er vanmiddag een zware brand in een opslagplaats voor kleding. Er kwam ook veel giftige rook en mogelijk ook asbest vrij. Alle straten in de buurt zijn

0: dit weekend aan de kust was, heeft het gemerkt. Het was voor de toeristische sector het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Dat zegt toerismebedrijven Westtour. Hotels en vakantiewoningen telden meer dan 500.000 overnachtingen, zowat 1/3 meer dan vorig jaar. Veel mensen hebben nog last minute geboekt en ook dagtoeristen kwamen massaal naar de kust, zegt Westtour.
1: Dagtoeristen schatten wij op 450.000 mensen. Dat is dubbel zo hoog als vorig jaar. Dus ja, dan zie je dat dat ook cijfers zijn die we normaal gezien op topweekends in de zomer noteren. Dat is allemaal wel heel erg goed.
0: En in het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag recordtemperaturen gemeten tot 33,5 graad in de buurt van de hoofdstad Londen. Nog nooit was het er zo warm op een dag in de maand mei. Ook in Frankrijk is het deze week uitzonderlijk warm. Gisteren is een vrouw overleden door oververhitting tijdens een competitie van de sport High Rocks in Lyon in het zuiden van het land. Komende donderdag kan het in Frankrijk nog warmer worden tot 39 graden in de stad Bordeaux. En het is opnieuw een heel zonnige namiddag. Temperaturen tot 31 graden, 27 graden aan zee. Morgen hetzelfde weer, wel wat koeler aan zee tot 25 graden.

0: Telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Een Mac voor je zaak of voor je hele afdeling. Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
4: De tijdloze live.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, maar mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Lotto is op zoek naar een maag.
5: Een maag?
4: Met een baksteen erin.
5: Ah, zo.
4: Om je droomwoning te bouwen.
5: Ik zie graag een strakke fermette.
4: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
5: Hoe dat?
6: C'est bon.
4: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
7: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is

0: is Toyota.
1: Info en voorwaarden op toyota.be.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immos Koopman.
5: De tijdloze.
6: Dit komt uit de jaren 60.

0: ik aan. De tijdloze. Golden Years. 1992.
1: Fuck you, I won't do what you tell me. Met deze niet mis te verstaan boodschap presenteert Rage Against the Machine zich aan de wereld. Zack de la Rocca blijkt een ongelooflijk charismatisch performer en Tom Morello laat zijn gitaar knallen als een machinegeweer. Het lijkt een vrijheidsverklaring op speed. Rage Against the Machine, wat een naam is dat ook.
0: De tijdloze
2: Golden Years.
0: 1992.

0: warmte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
2: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
3: Want knock, knock.
2: Who's there?
4: Justin.
2: Justin who?
4: Justin, time to start investing.
2: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Justin, time, Adam.
2: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: De tijdloze. Hello, we're Ted and Ben from Mumford & Sons.
6: Hallo, wij zijn Intergalactic Lovers.
7: Hi, this is Mika, here on your favorite radio station.
5: De tijdloze.
8: I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Feitloze. Het is 5:00. Goedemiddag.
1: Steeds meer tienermeisjes laten een borstverkleining doen. Dat blijkt uit een reportage van Nieuws Nieuws Nieuws, het nieuwskanaal voor tieners van VRT Nieuws. Zij hebben cijfers van het RISIF ingekeken en daaruit blijkt dat in 2010 zo'n 530 vrouwen jonger dan 20 jaar zo'n borstverkleining lieten doen. En vorig jaar waren dat er meer dan 680. Lotte is 17 en heeft vorig jaar haar borsten laten verkleinen. Ze vertelt waarom.
2: Sportieve dingen werden echt moeilijker. Giro werd voor mij moeilijker. Op school omkleden, bijvoorbeeld in de kleedkamer, vond ik ook altijd heel ongemakkelijk. En dan is dat toch wel ambetant om dan te beseffen van, omdat ik grote borsten heb, kan ik niet meer graag de dingen doen dat ik wil doen en waar dat ik van hou.
1: In ons land worden borstverkleiningen alleen maar terugbetaald als er een medische reden is voor de ingreep. En wie dit weekend aan de kust was, heeft het gemerkt. Het was er erg druk. En voor de toeristische sector was het zelfs het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Hotels en vakantiewoningen telden meer dan 500.000 overnachtingen, zowat een derde meer dan vorig jaar. Veel mensen hebben nog last minute geboekt en er kwamen ook 450.000 dagtoeristen. Er waren dit weekend dan ook veel evenementen aan de kust, zegt Westoer.
3: Visserijfeesten in Nieuwpoort, beachjumping in Middelkerk. Er was de dag van de boulevard in Oostende. Er is kermis in Wenduinen. En in het Zwin Natuurpark vieren we het geboortefeest van de ooievaarkuikens.
1: De brand in een opslagplaats voor kleding in het centrum van Tubeke in Waals-Brabant is onder controle. Bij die brand kwam veel rook vrij, met ook asbest. Tubeke grenst aan Vlaams-Brabant. Daarom werd ook in een aantal Vlaams-Brabantse gemeenten gevraagd om ramen en deuren dicht te houden. Dat zegt de gouverneur van die provincie.
4: Er is heel veel visuele hinder geweest, omdat het om een enorme rookplam ging en een textielopslagplaats. Ook geurhinder. En dus daarom zijn er ook vanuit Vlaams-Brabant heel veel oproepen geweest naar de 112 centrale. Om die reden hebben wij dan op een bepaald moment ook een B-alert uitgestuurd. Vooral om de mensen te informeren en ook hun te vragen om preventief deuren en ramen dicht te houden.
1: Een aantal brandweerlui raakte ook bevangen door de hitte. Zij werden overgebracht naar het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het ziet er niet naar uit dat er vandaag nog een vredesakkoord komt tussen Iran en de Verenigde Staten. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio zei eerder dat dat akkoord mogelijk was vandaag, maar Iran zegt dat dat niet klopt. Er is vooruitgang gemaakt, zegt Iran, maar een deal is er niet. De twee landen zouden onderhandelen over een verlenging van het staakt het vuren, de opening van de Straat van Hormuz en over het nucleair programma van Iran. Vannacht op sommige plaatsen licht bewolkt, temperaturen tussen 11 en 18 graden. Morgen opnieuw heel warm tot 31 graden, wat koeler aan zee tot 25 graden daar. En woensdag opnieuw veel zon, maar ook wat wolken.
0: De Tijdloze.
5: Dit is De Tijdloze.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, maar het is WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
4: De tijdloze live.

0: eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
1: Vrouw Wies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 70.

0: 1992.
1: Als we op de Tijdloze Radio vertellen over Golden Year 1992, dan moeten we het hebben over de best verkochte single in ons land dat jaar. Die staat op naam van een Vlaamse groep met een Engelse naam, The Radios. Ze scoren een dikke hit met She Goes Nana, geschreven door Bart Peters en Ronnie Mossuze, maar onsterfelijk gebracht door de betreurde Robert Mossuze. She Goes Nana en The Radios.
0: De Tijdloze.
2: Golden Years.
0: 1992.

0: wel. Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
3: De tijdloze.
4: Zoals we dan in Gent zouden zeggen, niet kapot te krijgen.

0: luister vrijdagochtend vanaf 7 uur en win tijdloze tickets voor het optreden van jouw favoriete band. De Tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: Tijdloze. Het is 6:00. Goedenavond.
1: Steeds meer tienermeisjes laten een borstverkleining doen. Dat blijkt uit een reportage van Nieuws Nieuws Nieuws, het nieuwskanaal voor tieners van VRT Nieuws. Zij hebben cijfers van het RISIF ingekeken en vorig jaar lieten meer dan 680 vrouwen jonger dan 20 zo'n borstverkleining doen. En dat zijn er 150 meer dan bijvoorbeeld 15 jaar geleden. Lotte is 17 en heeft vorig jaar haar borsten laten verkleinen. Ze vertelt waarom.
2: Sportieve dingen werden echt moeilijker. Giro werd voor mij moeilijker. Op school omkleden, bijvoorbeeld in de kleedkamer, vond ik ook altijd heel ongemakkelijk. En dan is dat toch wel ambetant om dan te beseffen van, omdat ik grote borsten heb, kan ik niet meer graag de dingen doen dat ik wil doen en waar dat ik van hou.
1: En wie dit weekend aan de kust was, heeft het gemerkt. Het was er erg druk. En voor de toeristische sector was het zelfs het beste Pinksterweekend van de afgelopen 5 jaar. Hotels en vakantiewoningen telden meer dan 500.000 overnachtingen. Zowat een derde meer dan vorig jaar. Veel mensen hebben nog last minute geboekt. En er kwamen ook 450.000 dagtoeristen. Het festival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren in Limburg is opvallend rustig verlopen. Dat zeggen de organisatie en de politie. Zo'n 260 bezoekers werden betrapt op drugsbezit en moesten meteen een boete betalen. 10 mensen werden opgepakt voor alcohol of drugsgebruik of het verstoren van de openbare orde. Maar volgens de politie waren er geen grote incidenten. In de buurt van het festival waren ook grote verkeerscontroles. 37 rijbewijzen werden ingetrokken, vooral voor het rijden onder invloed van alcohol of drugs. En in Brugge begint op dit moment het grote kampioenenfeest ter ere van de 20e titel van Club Brugge in het voetbal. De spelers zullen er met een open bus door het centrum rijden en gehuldigd worden op een podium op de markt. Er zijn zo'n 5000 supporters, zegt Thijs Nijring, die daar is.
3: Het is warm natuurlijk en via sociale media is dan ook opgeroepen om te smeren, om water mee te brengen en eventueel ook een petje te dragen. Maar omdat sommige supporters al uren in de blakende zon staan, hebben de politie, de brandweer en de club nu beslist dat de brandweer het publiek wat zal benevelen met water om het allemaal draaglijk te houden en natuurlijk te voorkomen dat mensen straks ook onwel worden.
1: En het ziet er niet naar uit dat er vandaag nog een vredesakkoord komt tussen Iran en de Verenigde Staten. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio zei eerder dat dat akkoord mogelijk vandaag zou komen, maar Iran zegt dat dat niet klopt. Er is vooruitgang gemaakt, zegt Iran, maar een deal is er niet. De twee landen zouden onderhandelen over een verlenging van het staakt het vuren, de opening van de straat van Hormuz en over het nucleair programma van Iran. Vannacht op sommige plaatsen licht bewolkt, temperaturen tussen 11 en 18 graden. Morgen opnieuw heel warm tot 31 graden. Wat koeler aan zee tot 25 graden daar. Woensdag opnieuw veel zon, maar ook wat wolken.
4: Dit is de Tijdloze.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: Chi, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Wauw. Oh.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
1: Cool.
2: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: De tijdloze.
5: Dit komt uit de jaren 80.

0: luisteren.
1: Met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Lego voor volwassenen tot 15% korting. En Skechers tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
2: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
4: De tijdloze.
5: Hallo, this is Jamie Liddell.
6: Hi, this is Joe Cocker.
7: Hallo, ik ben Gauthier en geluisterd naar
5: De Tijdloze.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promokoken. Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
3: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
4: Tartaratata.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
6: Leuke video!
5: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
7: Oh, amai, die ceviche was lekker.
4: Ja, hè.
8: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
4: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
7: Schat, blijf kalm.
4: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
7: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
4: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
5: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedenavond.
10: De spelers van Club Brugge worden gevierd. In Brugge is er op dit moment het kampioenenfeest voor de spelers van voetbalclub Club Brugge. De spelers rijden met een open bus door het centrum van de stad en worden gehuldigd op een podium op de markt. Er zijn duizenden mensen, zegt collega Thijs Nijring, die daar is.
11: Het is warm natuurlijk en via sociale media is dan ook opgeroepen om te smeren, om water mee te brengen en eventueel ook een petje te dragen. Maar omdat sommige supporters al uren in de blakende zon staan, hebben de politie, de brandweer en de club nu beslist dat de brandweer het publiek wat zal benevelen met water om het allemaal draaglijk te houden en natuurlijk te voorkomen dat mensen straks ook onwel worden.
10: Vervoersmaatschappij De Lijn klaagt aan dat er steeds meer geweld is tegen medewerkers van het openbaar vervoer. Gisteren was er een zware vechtpartij op de kusttram in De Haan bij een ticketcontrole. Een viertal jongeren verzetten zich tegen die controle en sloegen en schopten om zich heen. 5 personeelsleden van De Lijn en 2 politieagenten raakten gewond. 1 jongere uit Ninove werd al opgepakt en verhoord. 3 anderen zijn geïdentificeerd. Volgens De Lijn komt dit soort geweld steeds vaker voor.
12: Uiteraard zeer erg. En wij merken dat wij niet de enige zijn die hier het slachtoffer van zijn. Dat gebeurt vaker, zowel bij onze collega's van de NMBS en de MIVB en ook de tech, die hebben daar ook last van. Maar er zijn heel veel mensen die een publieke functie uitoefenen. Denk maar aan brandweerambulanciers, die vaker te maken hebben met geweld. En dat is uiteraard heel ernstig.
10: Het festival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren in Limburg is opvallend rustig verlopen. Dat zeggen de organisatie en de politie. Zo'n 260 bezoekers werden betrapt op drugsbezit en moesten meteen een boete betalen. 10 mensen werden opgepakt voor alcohol of drugsmisbruik of het verstoren van de openbare orde. Maar volgens de politie waren er geen grote incidenten. In de buurt van het festival waren er ook extra verkeerscontroles. 37 rijbewijzen werden ingetrokken, vooral voor het rijden onder invloed van alcohol of drugs. In het Afrikaanse land Oeganda zijn er opnieuw 2 mensen besmet met het ebola-virus. Dat meldt het Oegandese ministerie van Volksgezondheid. Het gaat om 2 gezondheidsmedewerkers van een kliniek in de hoofdstad Kampala. In Oeganda zijn er nu in totaal 7 bevestigde besmettingen met het ebola-virus. 1 patiënt is overleden. In buurland Congo, waar de eerste gevallen van ebola opdoken, zijn er intussen al meer dan 900 bevestigde besmettingen. Vannacht op sommige plaatsen licht bewolkt, temperaturen tot tussen 11 en 18 graden. Morgen opnieuw heel warm tot 31 graden, wel wat koeler aan zee tot 25 graden daar. Woensdag opnieuw veel zon, maar ook wat wolken.

0: weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting.
1: Let's go.
0: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping.

0: ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: De tijdloze live.

0: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
2: Immoscoop!
3: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
1: Och, jongens.
0: Dat is wel een naald, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
7: Oh, wauw. Oh.
8: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
7: Wow.
8: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
7: Oh.
8: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
9: Yuzu.
8: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: De tijdloze.
11: Dit komt uit de jaren 90.

0: Ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De tijdloze.
4: Niet kapot te kraaien, gelijk dat we weer in Oerstum zeggen.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Bretagne in Frankrijk zijn 2 kinderen van 15 en 16 opgepakt na de dood van een jongetje van 11. Zijn lichaam werd gisteren teruggevonden bij een rivier. Uitleg door Frank Renaud.
3: Gistermiddag hoorde een visser in Rennes in Bretagne een kind schreeuwen. Hij waarschuwde de politie. Toen de agenten ter plekke kwamen, vonden ze tussen bosjes aan de oever van een rivier het lichaam van een jongen van 11 jaar. Hij was overleden. Om zijn nek zat een strak aangetrokken, natte badhanddoek. Hoe het kind is overleden is nog onduidelijk. Maar vandaag werd een jongen van 16 jaar opgepakt. Daarna meldde zich nog een meisje van 15 vrijwillig bij de politie. Ook zij werd gearresteerd. Volgens de Franse justitie zijn de jongen en het meisje gistermiddag gezien in het gezelschap van de 11-jarige jongen die later dood werd gevonden. Maar of ze ook betrokken zijn bij zijn dood willen politie en justitie nog niet zeggen.
2: In Grimbergen in Vlaams-Brabant is vanavond een jongen van 17 uit het kanaal van Willebroek gehaald en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De jongen zou rond 6 uur in het water zijn gevallen. Het is nog niet duidelijk in welke omstandigheden. De hulpdiensten konden hem een eindje verderop uit het kanaal halen. De politie onderzoekt de zaak. Sport in voetbal heeft landskampioen Club Brugge zijn 20e landstitel gevierd met de supporters. In de hete Brugse binnenstad kwamen duizenden mensen samen om te vieren. Voor clubaanvoerder Hans van Aken was het al de 7e titel, maar het vieren is hij nog niet beu.
4: Zeker niet, alleen mijn stem is er een beetje van aan het afzien. Maar het is geweldig. Ik denk, we hebben onder elkaar met de ploeg donderdag een fantastisch feest gehad. Gisteren opnieuw, maar dan met meer medewerkers nog van Club Brugge. En om dan nu hier met alle supporters en allemaal samen in de stad Club Brugge nog een laatste keer te feesten en een gala avond van te maken is prachtig.
2: En sommige supporters vierden al meerdere titels, voor anderen was dit een primeur.
5: Ja, de eerste keer samen met mijn collega's mee, die we mee hebben gesleurd.
6: Ik kan maar 35 jaar op het moment en als je kampioen speelt, moet je erbij zijn. Hè.
7: Ja, dat vind ik zo'n landtitel en 2 sterren. Hè.
8: Ik wil voelen hoe dat is onder Brugge supporters te zijn. Ik wil de sfeer opnemen van de Brugge supporters en dat ze het in het dak gooien.
2: Zo dadelijk vliegen de clubspelers met de helikopter naar Antwerpen. Daar worden de Pro League Awards uitgereikt. Tennis op Roland Garros in Parijs heeft Rafael Collignon zich geplaatst voor de 2e ronde. Onze landgenoot won in 3 sets van de Australiër Vukic. Het werd 6-3, 6-3 en 7-6. Het weer dat blijft volop zomers. Vannacht meestal helder en tot 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en bijzonder warm tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de Tijdloze.

0: tijdloze.
1: Attention, this is Kurt from Nirvana.
2: Hey, this is Mark from Foster the People.
3: Hallo, wij zijn de jeugd van tegenwoordig en wij luisteren altijd naar
0: De Tijdloze.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 9:00, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA reageert geschokt na het incident van gisteren op de kusttram in Daan. Verschillende medewerkers van de lijn en politieagenten zijn gewond geraakt tijdens een vechtpartij met enkele jongeren. Vier van hen hadden geen geldig vervoersbewijs bij zich en drie ervan probeerden tijdens hun controle weg te lopen. Daarna escaleerde de situatie. Minister de Ridder noemt de feiten crapuleus.
3: We hopen natuurlijk dat de rechtbank hier heel streng mee omgaat en een voorbeeld stelt. Zelf zijn we al een tijd bezig met het werk maken van bodycams. Daar is federale wetgeving voor in opmaak. En dan kunnen wij ook onze chauffeurs en onze controleurs uitrusten met bodycams. En dat gaat, denken we, wel afschrikwekkend werken, omdat dan alles zonder discussie wordt getaped en op beelden vast ligt.
2: En een van de jongeren is intussen opgepakt. In Grimbergen in Vlaams-Brabant is vanavond een jongen van 17 uit het kanaal van Willebroek gered en in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. De jongen zou rond 6:00 in het water zijn gevallen. Het is nog niet duidelijk in welke omstandigheden. De hulpdiensten konden hem een eindje verderop uit het kanaal halen. De politie onderzoekt de zaak. Een Spaanse passagier van het cruiseschip waarop het Hantavirus was uitgebroken heeft positief getest. Dat meldt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid vanavond. De passagier zit met 11 anderen in quarantaine in een militair hospitaal in Madrid. 2 weken geleden bleek daar ook al een andere passagier besmet te zijn. Het virus kan tot 6 weken na een besmetting symptomen veroorzaken. Sinds de uitbraak op dat schip zijn er 3 mensen overleden. De 2 Belgen aan boord bleken niet besmet. Zij zitten 6 weken in thuisquarantaine. In het voetbal heeft landskampioen Club Brugge zijn 20e landstitel gevierd met de supporters. In de Brugse binnenstad kwamen 1000 mensen samen om feest te vieren. Voor clubaanvoerder Hans van Aken is het al de 7e titel, maar 4 is hij nog niet beu.
4: Zeker niet, alleen mijn stem is er een beetje van aan het afzien. Maar het is geweldig. Ik denk, we hebben onder elkaar met de ploeg donderdag een fantastisch feest gehad. Gisteren opnieuw, maar dan met meer medewerkers nog van Club Brugge. En om dan nu hier met alle supporters en allemaal samen in de stad Club Brugge nog een laatste keer te feesten en een galaavond van te maken is prachtig.
2: Het is nog niet gedaan, want die galaavond vindt plaats straks in Antwerpen. Daar worden de Pro League Awards uitgereikt. Tennis op Roland Garros in Parijs heeft Rafael Collignon zich geplaatst voor de 2e ronde. Hij versloeg de Australiër Vukic in 3 sets, 6-3, 6-3 en 7-6. Het weer met 29,3 graden Celsius gemeten in Ukkel is het dagrecord voor 25 mei geëvenaard. Het was exact even warm als in 1953. Vannacht meestal helder en tot 18 graden. Morgen wellicht tropisch warm met de eerste dag van het jaar met 30 graden of meer in Ukkel. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: De tijdloze live.
1: Why should I be afraid?

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrich. In Tubeke in Waals-Brabant is de brandweer nog altijd aan het nablussen in een groot kledingmagazijn. Vanmiddag was daar brand uitgebroken waarbij een grote giftige rookpluim is vrijgekomen die asbest bevatte. Ja, Wim Schepers, dat heeft heel wat gevolgen gehad.
3: Ja, om te beginnen voor de buurtbewoners die uit voorzorg hun huizen moesten verlaten en elders werden opgevangen. De rest van de plaatselijke bevolking werd gevraagd om binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Ook inwoners van omliggende gemeenten kregen die vraag via B-Alert. In Halle, in Vlaams-Brabant, werd zelfs uit voorzorg een kunstenfestival stilgelegd. Op de plaats van de brand zelf heeft de brandweer in de loop van de avond hulp gekregen van een helikopter van de federale politie, die water aanvoert vanuit het nabijgelegen kanaal. De scholen en crèches in Tubeke blijven morgen dicht en gaan pas weer open als het vaststaat dat er geen asbestvervuiling is. De brand zelf is intussen onder controle. De burgemeester hoopt dat die in de loop van de nacht helemaal geblust zal zijn.
2: Dank je, Wim. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA reageert geschokt na het incident van gisteren op de kusttram in De Haan. Medewerkers van de lijn en politieagenten zijn gewond geraakt tijdens een vechtpartij met enkele jongeren. 4 van hen hadden geen geldig vervoersbewijs. 3 van die jongeren probeerden tijdens de controle weg te lopen. Daarna escaleerde de situatie. Minister de Ridder noemt de feiten crapuleus.
4: We hopen natuurlijk dat de rechtbank hier heel streng mee omgaat en een voorbeeld stelt. Zelf zijn we al een tijd bezig met het werk maken van bodycams. Daar is federale wetgeving voor in opmaak. En dan kunnen wij ook onze chauffeurs en onze controleurs uitrusten met bodycams. En dat gaat, denken we, wel afschrikwekkend werken, omdat dan alles zonder discussie wordt getaped en op beelden vastligt.
2: Een van de jongeren is opgepakt. In Bretagne en Frankrijk zijn 2 kinderen van 15 en 16 opgepakt na de dood van een jongetje van 11. Zijn lichaam werd gisteren teruggevonden bij een rivier. Uitleg door Frank Renaud.
5: Gistermiddag hoorde een visser in Rennes in Bretagne een kind schreeuwen. Hij waarschuwde de politie. Toen de agenten ter plekke kwamen, vonden ze tussen bosjes aan de oever van een rivier het lichaam van een jongen van 11 jaar. Hij was overleden. Om zijn nek zat een strak aangetrokken, natte badhanddoek. Hoe het kind is overleden is nog onduidelijk. Maar vandaag werd een jongen van 16 jaar opgepakt. Daarna meldde zich nog een meisje van 15 vrijwillig bij de politie. Ook zij werd gearresteerd. Volgens de Franse justitie zijn de jongen en het meisje gistermiddag gezien in het gezelschap van de 11-jarige jongen die later dood werd gevonden. Maar of ze ook betrokken zijn bij zijn dood willen politie en justitie nog niet zeggen.
2: In het voetbal heeft landskampioen Club Brugge zijn 20e landstitel gevierd samen met de supporters. In de binnenstad van Brugge kwamen zowat 6.000 mensen bijeen om feest te vieren. Voor de aanvoerder van Club Hans van Aken is het al de 7e titel, maar 4 is hij nog niet beu.
6: Zeker niet, alleen mijn stem is er een beetje van aan het afzien. Maar het is geweldig. Ik denk, we hebben onder elkaar met de ploeg donderdag een fantastisch feest gehad. Gisteren opnieuw, maar dan met meer medewerkers nog van Club Brugge. En om dan nu hier met alle supporters en allemaal samen in de stadclub Brugge nog een laatste keer te feesten en een galaavond van te maken is prachtig.
2: Ja, in Antwerpen is zo net een galaavond begonnen. Daar worden de Pro League Awards uitgereikt. Meer daarover in de volgende bulletins. Het weer nog met 29,3 graden Celsius gemeten in Ukkel is het dagrecord voor 25 mei geëvenaard. Het was exact even warm als in 1953. Vannacht meestal helder en tot 18 graden. Morgen wellicht tropisch warm met de eerste dag van het jaar met 30 graden of meer in Ukkel. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de tijdloze.

De Tijdloze live. De Tijdloze.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Vanop de luchthaven van Luik is vanavond een vliegtuig vertrokken met 100 ton Europese hulpgoederen bestemd voor Oost-Congo. In de regio is er een uitbraak van de ebola-epidemie. Aan boord zijn onder meer medicijnen, tenten, beschermingsmateriaal en uitrusting voor hulpverleners. De Europese Commissie heeft 15 miljoen euro extra humanitaire hulp toegekend aan Congo en buurland Oeganda. Een vaccin of gerichte behandeling bestaat niet. Daarom is het essentieel om de verspreiding van ebola zoveel als mogelijk te beperken. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA reageert geschokt na het incident van gisteren op de kusttram in Daan. Medewerkers van de lijn en politieagenten zijn gewond geraakt tijdens een vechtpartij met jongeren. Vier jongeren hadden geen geldig vervoersbewijs bij zich. Drie ervan probeerden tijdens de controle weg te lopen. Daarna escaleerde de situatie. Minister de Ridder noemt de feiten crapuleus.
3: We hopen natuurlijk dat de rechtbank hier heel streng mee omgaat en een voorbeeld stelt. Zelf zijn we al een tijd bezig met het werk maken van bodycams. Daar is federale wetgeving voor in opmaak. En dan kunnen wij ook onze chauffeurs en onze controleurs uitrusten met bodycams. En dat gaat, denken we, wel afschrikwekkend werken, omdat dan alles zonder discussie wordt getaped en op beelden vastligt.
2: De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov heeft nu ook de Verenigde Staten aangemaand om een ambassade in Kiev te evacueren. Volgens Rusland heeft Lavrov daarover getelefoneerd met zijn Amerikaanse collega Rubio. Vermoedelijk komen er nieuwe Russische aanvallen aan op de Oekraïnse hoofdstad. Eerder vandaag had Lavrov al buitenlanders en diplomaten gewaarschuwd om Kiev te verlaten en burgers gezegd om weg te blijven van militaire gebouwen. Voetbal op de Pro League Awards in Antwerpen heeft Christos Tsolis van landskampioen Club Brugge de prijs voor profvoetballer van het jaar gewonnen. De Griek haalde het voor ploegmaat Hans van Aken en Union-speler Adem Sorkan. Tsolis was belangrijk voor club met 17 doelpunten en 23 assists. Bij de vrouwen won Aurélie Reinders van Oud-Heverlee Leuven dat voor de tweede keer op rij de titel pakte. Een overzicht van alle winnaars vind je op sportza.be. Het weer vannacht meestal helder en tot 18 graden. Morgen wordt het wellicht tropisch warm met de eerste dag van het jaar met 30 graden of meer en bijzonder veel zon. Meer op vrtnieuws.be.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het oosten en het zuiden van Oekraïne zijn bij zware Russische luchtaanvallen zeker 1 dode en 15 gewonden gevallen. Bij de slachtoffers is ook een kind van 8 jaar. Onder meer de stad Odessa werd onder vuur genomen. Daar zouden ook verschillende gebouwen geraakt zijn. En het Russische leger vuurde ook glijbommen af op de stad Kramatorsk. Volgens de lokale overheid ging het om de 3e grote aanval op 1 dag tijd. Gisteren waarschuwde de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov nog de Amerikaanse regering om hun ambassade in Kiev te evacueren. Vermoedelijk komen er dus ook nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad. De voorbije avond is van op de luchthaven van Luik een vliegtuig vertrokken naar Congo met 100 ton Europese hulpgoederen. In het oosten van Congo is er een uitbraak van de ebola-epidemie. Aan boord van het vliegtuig zijn onder meer medicijnen, tenten en beschermingsmateriaal voor hulpverleners. De Europese Commissie heeft 15 miljoen euro extra humanitaire hulp toegekend aan Congo en buurland Oeganda. Een vaccin of gerichte behandeling tegen ebola bestaat niet. Daarom is het belangrijk om de verspreiding zoveel als mogelijk te beperken. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA reageert geschokt na het incident op de kusttram in De Haan het voorbije weekend. Medewerkers van de lijn en politieagenten zijn toen gewond geraakt tijdens een vechtpartij met enkele jongeren. 4 van hen hadden geen geldig vervoersbewijs en 3 jongeren probeerden tijdens de controle weg te lopen. Daarna escaleerde de situatie. Minister de Ridder hoopt op strenge straffen.
3: We hopen natuurlijk dat de rechtbank hier heel streng mee omgaat en een voorbeeld stelt. Zelf zijn we al een tijd bezig met het werk maken van bodycams. Daar is federale wetgeving voor in opmaak. En dan kunnen wij ook onze chauffeurs en onze controleurs uitrusten met bodycams. En dat gaat, denken we, wel afschrikwekkend werken, omdat dan alles zonder discussie wordt getaped. En dat gaat dat krapul toch ook wel wat ontmoedigen, hopen we.
2: En op de uitreiking van de Pro League Awards van het voetbal heeft Club Brugge-speler Christos Tsolis de prijs voor profvoetballer van het jaar gewonnen. Tsolis maakte het voorbije seizoen 17 doelpunten en gaf 23 assists. Bij het vrouwenvoetbal won Aurelie Reinders van OH Leuven de trofee. Een overzicht van de andere winnaars vind je op sportza.be. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen rond 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is de Tijdloze.

0: nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 €. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
1: En dan met een promo die kan tellen.
2: Tegen de honger die komt.
1: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl. Dat kan tellen.
3: De tijdloze live.